0: Nu interesează pe poliție tatuaj, că au poză și pe interesează datele, că m-a întrebat data de naștere, n-am știut.
1: Da.
2: Ana, mai ești cu noi? Glow by Ana? Nu știu dacă mai este dânsa. Îi mulțumim da, oricum, să rămână. Ok, și facem așa. Gata. Și de aluniță.
1: Are și cicatricea în frunte, da.
0: Uite, dacă poți să editați repede poza asta cu nume, prenume și data nașterii. Dacă nu, eu fac o captură de ecran să vedem dacă...
1: Dar nu se mai vede gura.
0: Da.
2: Stați
0: că nu înțeleg, doamna Mihaela, ce foarte rău, că nu am... La ce vă referiți?
2: Nu vorbea cu dumneavoastră, doamnă.
0: A.
2: Unde să o pun, că nu știu.
1: Bravo, uite ce bine ați făcut, bravo. Ia uite ce ați făcut-o și mică, ați spus-o.
0: Așa. Lăsați-o un pic așa.
1: Am și CNP-ul lui, dacă...
0: Nu.
1: Nu mă înțeles.
0: Bine că mă întrebară câteva detalii. Eu acum, sinceră să fiu, a trebuit să spun că de la ziua regelui, că a fost pe 27 aici, așa am spus că sunt câteva zile bune, aproape o săptămână. Și am spus că de atunci nu mai știm de el.
2: Pe rege, cum îl cheamă? Wilhelm ăla?
0: Nu, Alexandru Williams. Nu mă mai întrebați aici, că nu pot să vorbesc, mă înțeleg ăștia greșit. Poate rămân și eu pe aici, mâine la lucru am pus-o.
1: Doamne ferește.
2: Doamne ferește, păi eu sunt monarhist, ah. Doamne.
0: I kept for you. Alle gegevens te geboorte datum en de naam. Ik doe de camera out, dan kan niemand je zien. Kijk eens. Dat is. Alle gegevens voor hem. Is die jongen. Niemand kan zien jou, mevrouw. De camera is, ja.
2: Da, Christina, eu îl te-am că sigur.
3: O-N-U-T, zijn achternaam?
0: So, voornaam. Is Cristea. En dan Florin Ionuț is achternaam. Rupenaam, zo zeg. En de geboortedatum staat 16 september 85. Ik wil niet weten wat is gebeurd. Ik wil weten het assistentensysteem bij jullie bij de ziekenhuis. We moeten weten iets. Ja, tuurlijk. 16 september 85. Mijn vrienden zoeken in Amsterdam, ook in Eindhoven moet ik zo zeggen, bijna overal in Nederland, weet je?
3: Maar zijn achternaam spelde u net anders dan dat daar staat?
0: Ja, weet je waarom? Was de naam van de vader is veranderd.
3: Maar dit
0: is I-O?
3: I-O-N-U-T, hè?
0: Ja. Bij ons is het met C, maar in Nederland T is goed. Als Ionuț.
3: Zouden we nog die achternaam die je net zei?
0: Christa.
3: Nee, die, u zei net een andere.
0: André, Florin, Gianu, Ozo.
3: Ja,
0: Christiane,
3: dat is.
0: Ja. Zee, Jan, Isaac, Nico.
3: J-A-N?
0: U. From
3: U, hè?
0: Ja.
2: A lucrat la Uber, acolo, la alea.
0: En de werk in Utrecht, hij was bij thuisbezorg, eten bezorgd bij de mensen met bestelling. Maar dat... Nee. Hij was de laatste keer in Amsterdam, maar ik weet niet hoe lang geleden, in plaats Oost. Zo zeg. Hij moet ik eerlijk tegen u zeggen. Wie bent een zo'n groep. Als wij zoeken hulp voor mensen vinden. Van familie of vrienden. Bij ons is zo. We gaan iedereen helpen. Doen. Iedereen wat kan. En informatie een beetje van daar, van daar. En wij kan achterkomen.
2: Andrei nu-l cheamă să... Nu-l cheamă Andrei.
0: Înțeles.
2: Nu e nume oficial.
0: Ia, tuleg. Dat is, hoe ziet eruit in paspoort of identiteitskaart? Deze, zo.
3: Ik kan er niet 16...
0: September, 85.
3: En Christia, dat is een erfgenaam, hè?
0: Ja. Achternaam en voornaam.
3: Ik heb nu zijn achternaam en zijn geboortedatum, maar ik krijg daar niks uit.
0: Nee, ja.
3: Ik krijg hem niet in het systeem eruit. Weet u, kunt u achterhalen waar hij in staat? Staat hij ingeschreven in Nederland? Of woont hij überhaupt in Nederland?
0: Ja, hij was maar op verschillende plaatsen. Ik heb geen vast adres. Kijk, ik woon hier van 2003.
3: Ja.
0: En ik ben ingeschreven, maar hun niet.
3: En zijn ouders?
0: Ouders zaten in Roemenië.
3: Ja, want ik krijg hem niet uit het systeem. Hoe lang is hij al in Nederland?
0: Anderhalf jaar.
3: Anderhalf jaar?
0: Mm-hmm.
3: En weet u of hij vaker wel eens te maken heeft gehad met politie?
0: Als het goed is, niet.
3: Heeft hij broers of zussen die hier wonen?
0: Nee. Hij was met de werk gekomen. Ik heb geen probleem met de politie. Ik ben nooit in gevangenis of in Roemenië niet.
3: Mag ik even een foto maken van zijn?
0: Ja, tuurlijk.

0: Darna per direct. Ja, via de telefoonnummer, WhatsApp, ja.
1: Altijd.
0: Reageert altijd, maar nu niet meer.
1: En hij ontvangt ook niet meer, hè?
0: Nee. Misschien als je kan de nummer van hem krijgt, kan u misschien volgen. Hoor. Wat is de? Wat kan ik doen via de telefoon? Heb prepaid.
2: Flori.
0: Heb geen abonnement.
1: U heeft de telefoon van hem?
0: Ik kan vragen mijn nichtje als zegt hij van mij.
1: Kijken, want u weet niet waar
0: die ingeschreven staat. Nee, nee. Vaak in Amsterdam, ja, vaak in Amsterdam.
1: En die vrienden van hem zeiden dus dat...
0: Ook zo.
1: Zeiden dat ze hem
0: voorbaasd met... Ja, ja, ja. In Utrecht. Iedereen was hier... De eerste keer was een beetje in Amsterdam, dan is hij hier gekomen die kant op. Am cuțat dacă poți să-mi dai numărul lui de telefon, să fac repede un screen. Camilia, pe telefon. Ia, suiți, plus minus. E ca nici zecă precis, un lang.
3: Nu o părăsesc, nu te duc în mișiune, anulează.
0: Fără rău? Nei, nei, nei. Nei.
2: Nei.
0: Hutis? Nei. Un lang evaded.
2: Fără harbă. Ase
0: dutiți? E ca nici zecă nu.
3: Vă pot da ultimul
0: lucru care l-am. Ai
1: hai să... Ia,
0: ai hlăc alein, maar hier met u... Nei.
2: Nei.
1: E fain cu bine din hier woon?
0: Alein ik, da. De familie zit in Romania. Mensen
1: in
0: Romania
1: leven hier daar niet meer? Ontvangt hij ook niet meer, weet je dat?
0: 30. Ja, Koningsdag, wanneer was? De dag was gesproken met hem en daarna niet meer.
1: Daarna
0: ontvang
1: hij ook niet meer?
0: Nee, 27, 28 niet meer. Hij probeert te bellen, maar...
2: Fă repede un print screen, te rog.
3: Am făcut, dar eu am două telefoane.
2: Nu, Chris să facă.
3: Ah, ok.
2: Asta e ultimul lui număr, dar acum nu mai are.
0: Două secunde, Lucian. Aș ucan, that is the telefon număr, vorim aș ucan. De. Can it be so good my...
3: Zice că se vede. O să am
1: plus
0: 31? Ia, plus 31. 2 secunde, nu mai mișca, că se uită.
1: 6.
2: Dar nu mai are numărul ăsta. L-a avut.
1: 6-1? Dat is andersom. 6-1 en dan?
0: Even wachten, iemand heeft aan mij gestuurd. Două secunde că intru în privat, că am primit numărul, screen-ul cu calul meu.
2: Ok. Gata, poți să-l iei, că a primit prin scriu. Gata. Dar să, nu știu dacă a înțeles Chris. Nu știu ce spune acolo. Hrăc, hrăc.